0: bakkerie. Wat ik dat toch vinden. Al alle zoet, dan geef me bloot dat brood. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Al dobi.
1: Ach, dan klap je toch een boas.